gebaat meer in zie voor staan te broodstreden hè. Dus ik word jela balkon is gesaaid kel. Dalga gne Beirut iets over. In cha work pache. Ja vrigi sova. Yani pane chord zo vezer ke pane. Hof da ge pache gor im hode sal cha work ka gor.